0: en staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens?

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Rob van Kamp met het NOS Journaal.
3: Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
4: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
3: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
5: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
3: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A4 richting Amsterdam. Er rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is zondag overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze liep de halve marathon toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden afschuwelijk nieuws. Vanwege het incident zijn de 10 kilometer in de kidsrun gisteren afgelast. Lopende deelnemers van de marathon en de halve marathon mochten de route nog wel afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. Er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brandweer ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het weer raak. In de omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen. Volgens persbureau Regio Leiden-Dorp stonden er spullen in een garagebox die in brand zijn gestoken. Om 9 uur had de brandweer de brand onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag trekt er een klein laag drukgebied over de Noordzee. En dat zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag. En bereikt ons wat koudere lucht. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt vrij normaal op de wegen in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 7 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En op de A20 naar Gouda langzaam rijden en stilstaan tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
3: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
2: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
4: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
2: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. De langste files staan op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet, 8 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Een kwartier vertraging op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, nu 5 kilometer file. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: night.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is zondag overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze liep de halve marathon toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden afschuwelijk nieuws. Vanwege het incident zijn de 10 kilometer in de kidsrun gisteren afgelast. Lopende deelnemers van de marathon en de halve marathon mochten de route nog wel afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. Er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brandweer ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het weer raak. In de omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen. Volgens persbureau Regio Leiden-Dorp stonden er spullen in een garagebox die in brand zijn gestoken. Om 9 uur had de brandweer de brand onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag trekt er een klein laag drukgebied over de Noordzee. En dat zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag. En bereikt ons wat koudere lucht. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. 17 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A20 richting Van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de N223 richting Delft voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer met daar een kwartier tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen de Keteltunnel en Den Haag-Zuid 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow die van maandag 11 mei 2026. Met Marco Schuitmaker, zometeen na Monique Smit.
1: Je zingt ze mee!
5: Sing to me.
1: Nee.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Met Marco Schuitmaker. Wat zou ik daarvoor moeten doen? En Monique Smit, ik wil je helemaal, hoorde je hier aan het begin van de nieuwe aflevering van De Koffie Show. Die van maandag 11 mei 2026. Ja, welkom hier op de dag na de Leiden Marathon. Die voor veel mensen toch een behoorlijke smet heeft gekregen. Veel mensen die hem ook hebben uitgelopen. Maar ook veel mensen die niet konden starten. Maar dat is natuurlijk helemaal ondergeschikt aan hetgeen er gebeurde. Een 15-jarig meisje, Rosalie uit Oegstgeest, heeft helaas 4 minuten voor de finish haar leven moeten laten. Ze werd onwel en overleed bij de hoek van de Heren Singel. Daar is op dit moment ook een gedenkteken ingericht. De organisatie van de Leiden Marathon heeft daarop besloten om de kidsrun en de 10 kilometer af te lassen. En organisator Tjeerd Scheffer die heeft daar een reactie over gegeven. Die hoor je zometeen hier in De Koffie Show. Verder hoor je natuurlijk muziek van eigen bodem. Kieren van der Graaf, Jan Smit en ook José hoor je zometeen. Rio!

0: José, en ik denk de hele dag alleen aan jou in de koffieshow van Unity NL voor deze maandag. De dag na de Leiden Marathon, die iedereen zich toch heel anders had voorgesteld. De marathon eindigde vervroegd na het overlijden van een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest. Rosalie heet ze. De organisatie besloot daarop om na het overlijden van Rosalie de kidsrun en de 10 kilometer in ieder geval te schrappen. Jort Tjeerdscheffer, organisator van de Leiden Marathon.
1: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen, maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter en die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. En nu zijn we gewoon meteen gestopt met de 10 kilometer en ook de kidsrun, omdat we vinden dat we het niet kunnen maken. Als er een meisje overleden is, dat wij dan gaan lopen feesten met hardlopers door de stad. We hebben wel de wedstrijden die nog liepen, hebben we uit laten lopen. Want die liepen al een beetje op het einde, de hele en de halve marathon. Maar wij zijn gestopt met het evenement. Ik heb begrepen dat bij de start, daar stonden 7000 man klaar om te starten. Dat die vrij gelaten en heel rustig zijn vertrokken. Want ja, het overgrote deel heeft daar natuurlijk begrip voor. En er zijn er natuurlijk altijd een paar die dat niet hebben. Nou ja, oké. Dat is hun verantwoording dan maar. Maar gelukkig hebben de meeste mensen daar begrip voor, snappen dat en gaan naar huis. Zo ga je toch ook niet hardlopen.
0: Tjeerdscheffer was dat van de Leiden Marathon na het overlijden van de 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest. Meer daarover vind je op onze website centraalplus.nl.

0: Danny Heden. En op het randje van de liefde, 10:30 is het. Goedemorgen. Tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Tim Schalks, Bubbelbad en Feest Dag en Nacht van Nick Brinkhuis. Staat ook voor je klaar. Eerst hier het nieuws van 10:30. Hier is Mark.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Een 15-jarig meisje uit Oegstgeest is zondag overleden tijdens de Leiden Marathon. Ze liep de halve marathon toen ze onwel werd op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Hulpdiensten hebben het meisje nog behandeld, maar hulp mocht niet meer baten. De organisatie van de Leiden Marathon noemt het overlijden afschuwelijk nieuws. Vanwege het incident zijn de 10 kilometer in de kidsrun gisteren afgelast. Lopende deelnemers van de marathon en de halve marathon mochten de route nog wel afmaken. Burgemeester Peter Heikoop spreekt van een ontzettend verdrietige gebeurtenis. Een auto is gisterochtend rond 11:30 in het water terechtgekomen langs de Haarlemmerstraatweg in Oegstgeest. De bestuurder reed door nog onbekende oorzaak tegen een paaltje en een steen, waarna de auto in het water belandde. Omstanders haalden de twee inzittenden uit het voertuig. Ambulancepersoneel heeft hen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto later uit het water gehaald. Er is opnieuw brand geweest in een van de leegstaande garageboxen aan de Halleweg in Leiden. Eind december rukte de brandweer ook al uit voor een brand in het slooppand. Gisteravond was het weer raak. In de omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen. Volgens persbureau Regio Leiderdorp stonden er spullen in een garagebox die in brand zijn gestoken. Om 9 uur had de brandweer de brand onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag trekt er een klein laag drukgebied over de Noordzee. En dat zorgt voor meer wind met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag. En het bereikt ons wat koudere lucht. In de regio wordt het vandaag 12 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is Unity NL met de koffieshow en Nick Brinkhuis feesten dag en nacht, hoorde je. En Tim Schalks nog met Bubbelbad, de 2.0 versie. Kijken we nog even naar de bekende jarige. Thibaut Courtois is jarig. De Belgisch doelman, die is 34 geworden. Andres Iniesta ook jarig. De Spaans voetballer 42. De Nederlands actrice en presentatrice Hanna Verboom is jarig. Zij is 43 geworden. Verder is het de verjaardag van het Nederlands model Miranda Slabber. 46 is ze. En Letitia Casta is ook jarig. Frans actrice en supermodel. 48 is ze geworden. Simon Vroemen, hij is Nederlands atleet, is 57 geworden. En Paul Rozemuller, hij is Nederlands politicus en programmamaker. Hij is 70 geworden. En Hans Beyer, die is ook jarig. Die had altijd een antenne die uit zijn rug kwam bij Bassie en Adriaan. Hallo, baas. Ben je 100 hier? Hallo B100. Nou, zo ging dat dan een beetje. 78 is de beste man geworden. Het is de koffieshow van Unity NL. Ik ben Rudo. Zometeen kijken we nog even naar het weer. Maar eerst Wesley Klein hier. Dit is Als Mijn Gevoel Zegt.

Ook Unity NL Regio Hits hoor je hier bij Unity NL. Ook iedere avond om 7 uur weer het rondje regio. Met een half uur alleen maar regio hits. Dat doen we altijd om 7 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. Wesley Klein hoort daar zeker bij. Als mijn gevoel zegt, hoorde je. Wij kijken nog even naar het weer. Een klein lage drukgebied trekt over de Noordzee en zorgt voor meer wind. Met windkracht 7 aan de kust en af en toe regen. Vooral vanmiddag kan het gaan regenen. De temperatuur blijft steken op 12 graden. Met achter het lage drukgebied koudere lucht die ons gaat bereiken. Morgen en woensdag zullen de temperaturen ongeveer 13 graden zijn. Met af en toe een bui en opklaringen, maar geen grote regenhoeveelheden. Tegen Hemelvaartsdag komen er enkele buien, maar wordt het 's avonds wat droger. En ligt de temperatuur rond de 12 à 13 graden. Vanaf vrijdag komt er meer zon door de hoge drukinvloeden. Maar temperaturen stijgen dan nog niet echt door de frisse wind uit het noorden tot noordwesten. Nou, dus we laten het lenteweer dat we de afgelopen week hadden een klein beetje achter ons. We moeten het hier maar mee doen, hè. 11 graden à 12 graden vandaag. Een beetje zon, een beetje wolken en een beetje regen.

De koffieshow van Unity.nl met Rinus Werns en Angelina. Hey, zometeen dan hoor je hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag om 5 uur de middagshow met Elmar. En bij hem in de studio Bram Bongers en Robin Daver. Die komen vanmiddag gezellig langs. En later deze week onder andere nog Maxime Vroger en Kimberly Francis. Wil je weten hoe de hele agenda eruit ziet? Kijk dan op onze site unitynl.nl en klik door naar de middagshow. Ik ben er morgenochtend weer, de dinsdageditie van de koffieshow. Ik wens je voor nu een

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag, rond 3:15, gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Peppelschans in Leidendorp. Ter plaatse bleek het te gaan om een aantal fietsen die in brand stonden. Tussen de fietsen lag ook een elektronische fiets. De brandweer had het vuur snel onder controle. De fietsen zijn uit elkaar getrokken om overal goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om brandstichting. En de bewoners van de Seithofstraat in Leiden hebben donderdag 300.000 euro gewonnen bij de postcode-loterij. Gaston Starreveld kwam donderdag de straat ingereden en verraste 11 deelnemers. Per lot werd er 25.000 euro gewonnen. De meeste bewoners speelden mee met 1 lot. Maar er was ook een stel dat met 2 loten meespeelt. Zij hebben 50.000 euro gewonnen. En een avond stappen zonder alcohol en zonder kater de volgende dag. Dat is het idee achter Ride the Night in de Wiebar. De organisatoren laten zich inspireren door trends zoals early clubbing en sober clubbing. Tijdens de avond spelen muzikanten live muziek en krijgen bezoekers zelf invloed op wat er wordt gespeeld. De avond draait vooral om het samen dansen en plezier maken, zonder dat alcohol daar een grote rol in hoeft te spelen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind zwak, windkracht 2. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 6 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek waar de 15-jarige Rosalie gisteren tijdens het hardlopen onwel werd en overleed, zijn bloemen neergelegd. Veel mensen zijn diep aangeslagen door haar plotselinge overlijden tijdens de halve marathon van de Leiden Marathon. Ze eren Rosalie met bloemen en kaarsen op de plek waar het gebeurde, de kruising van de Lage Rijndijk en de Herensingel in Leiden. IJsclub Voorschoten wil een combibaan. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat ze plannen hebben om op de buitenijsbaan een verharde skielerbaan aan te leggen, zodat er ook als het niet vriest gesport kan worden. Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst waar de plannen verder worden toegelicht. En de lente is de komende dagen ver te zoeken. Het wordt in de loop van de week steeds kouder. Met Hemelvaartsdag zakt de temperatuur zelfs tot onder de 10 graden. Een uitgebreide weersverwachting is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de
2: app. En dan het weer voor vandaag. Het is wisselvallig, zon en bewolking en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt op tot 11 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat file tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek waar de 15-jarige Rosalie gisteren tijdens het hardlopen onwel werd en overleed, zijn bloemen neergelegd. Veel mensen zijn diep aangeslagen door haar plotselinge overlijden tijdens de halve marathon van de Leiden Marathon. Ze eren Rosalie met bloemen en kaarsen op de plek waar het gebeurde, de kruising van de Lage Rijndijk en de Herensingel in Leiden. IJsclub Voorschoten wil een combibaan. Het bestuur heeft bekendgemaakt dat ze plannen hebben om op de buitenijsbaan een verharde skielerbaan aan te leggen, zodat er ook als het niet vriest gesport kan worden. Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst waar de plannen verder worden toegelicht. En de lente is de komende dagen ver te zoeken. Het wordt in de loop van de week steeds kouder. Met Hemelvaartsdag zakt de temperatuur zelfs tot onder de 10 graden. Een uitgebreide weersverwachting is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Het is wisselvallig, zon en bewolking en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt op tot 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file in het westen van het land en die staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is een vrachtwagen gestrand met pech. Die wordt elk moment geborgen. Alleen nu staat er nog 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer voor vandaag. Het is wisselvallig, zon en bewolking en regen wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt op tot 11 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land begint de avondspits langzaam maar zeker te beginnen. Het zijn vooral korte dagelijkse files. De meeste hebben van hooguit 5 tot 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, dat is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid gebeurde zojuist een ongeluk. Er staat daar 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbelfeest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het langzaam maar zeker drukker aan het worden op de weg. De avondspits staat op het punt, of is al begonnen eerlijk gezegd. Meeste oponthoud zien we daar nu op de A4 onder andere, van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging van een kwartier. En de A20 hoeft nog richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje international Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, we hebben in het westen van het land weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maar er zijn altijd uitzonderingen, zoals nu ook de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Veel vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem. Tussen Harmelen en Bunnik staat 11 kilometer file en dat kost je bijna 3 kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouwe 10 minuten vertraging. En de A44 is ook druk. Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom. De middagshow van Unity NL. Vandaag maandag. Het is 11 mei en Bram Bongers is in de studio. En nu Danny de Munk. Dit is Heerlijk naar mijn zin. Yeah.

0: is eigenlijk in de categorie, daar word je meteen blij van. Danny de Munk en Heerlijk naar mijn zin. Het liedje dat hij uitbracht ter ere van zijn 40-jarig artiestenjubileum. En die hoorde je aan het begin van de middagshow van Unity NL. Maandag, het is 11 mei en in de studio Bram Bongers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het met jou?
1: Ja, met mij heel goed. En met jou?
0: Ja, met mij gaat het ook lekker. Weekend achter de rug en vandaag een soort kort werkweekje.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar, de week van de Hemelvaartsdag. Ongetwijfeld voor jou weer een drukke dag, denk ik.
1: Ja een drukke week inderdaad. Woensdag mogen we weer aan de bak. Dus zin in.
0: Hey, weet je wat ik zo bijzonder vind? Een maand of 3 geleden hadden wij eigenlijk nog nooit van jou gehoord.
1: Ja.
0: En in de afgelopen weken ben je binnengekomen in de Unity NL Top 25. Zien we je overal optreden? Gaat je plaat daadwerkelijk door het dak? En is er daadwerkelijk wat gebeurd rondom jou?
1: Ja, het landt bij mezelf nog allemaal heel moeilijk eigenlijk. Maar ik ben super dankbaar en wat er allemaal gebeurt eigenlijk. Ja, de top 25, plek 13, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt.
1: Ja, nou ja. Ja, heb ik eigenlijk geen woorden voor. Had ik nooit verwacht met de eerste single. Dus,
0: Maar neem mij even mee. Jij komt uit Limburg.
1: Ja.
0: Jouw eerste plaat is uitgekomen. En nou komen er best veel artiesten wekelijks uit met een liedje. Mm-hmm. En dat is dan hun eerste plaat. En dan gaat dat heel langzaam. Bij jou is het eigenlijk een beetje andersom gegaan. Die plaat is uitgekomen en die kenden een soort van start die we bijna nooit zien.
1: Ja, het is echt, het was echt waanzinnig wat er allemaal gebeurde. Die eerste dag had hij 10.000 streams. En ja, wij hebben nog tegen elkaar gezegd, ik tegen mijn manager. We zeiden van, als hij na een maand 10.000, 20.000 streams haalt, zijn we heel tevreden.
0: Ja.
1: En toen zaten we er na één dag al overheen. En ja, zoveel leuke reacties. En ja, ik kon er eigenlijk alleen maar altijd van dromen. Dus het was echt super vet om allemaal mee te maken.
0: En waar staat die teller nu op dan, Bram?
1: Ja, nou, we hebben hem net gecheckt. Hij staat nog net niet op 200.000, 199.000.
0: Ja, wacht even. Dus, dit is toch gewoon een verdubbeling van meer dan 200%.
1: Ja.
0: Jij zegt, ik ben al blij als hij de 10 haalt.
1: Ja.
0: Inmiddels zit je bijna op 200.
1: Ja, bizar. Ja,
0: echt gigantisch.
1: Echt gigantisch. Vooral voor mijn eerste single. Ik dacht, we gaan een leuke plaat uitbrengen. En we hebben er hard voor gewerkt. En we waren met het team heel tevreden op het eindresultaat. Maar dat hij dit zou doen, nu al zo snel, ja. Daar kon ik alleen maar van dromen, ja.
0: En wat is dan het grote geheim? Ga je ons dat prijsgeven?
1: Die hou ik nog even geheim.
0: Ja, ik bedoel, het gaat echt heel erg lekker. Die agenda van jou die is een soort van geëxplodeerd.
1: Ja.
0: Wat is het meest toffe optreden dat jij hebt mogen en kunnen doen in de afgelopen tijd?
1: Dan denk ik dat ik toch snel neig naar Paaspop. Dat was 3 april. Dat was echt, voor mij was dat wel echt een hoogtepunt.
0: Ja. En hoe ervaar je dat dan? Want je komt dan backstage in één keer bij zo'n mega groot event en dan?
1: Ja, het was echt. Ja, ik ben natuurlijk nog best jong. Dus ik kwam daar aan. En normaal zie je op social media al die andere artiesten daar optreden. En is super vet. En ja, nu sta je er in één keer zelf. Dus ik zat daar en ik moest het allemaal echt laten landen gewoon. En toen stond ik op een gegeven moment op het podium. En toen, het dak ging er gewoon helemaal af. En ik heb het gewoon kippenvel van de eerste tot de laatste seconde.
0: Gewoon ultiem genoten.
1: Ultiem genoten.
0: Dat is dan wel jammer dat die 30 minuten altijd zo snel voorbij vliegen?
1: Ja, nou, ik heb er wel 2 extra gedaan. Want ik dacht, ik vond het zo leuk. Dus ik stond er iets langer dan 30 minuten.
0: Van een
1: minuten.
0: Soort bonus, niet van dat podium af te trappen.
1: Nee. Dat.
0: Hey, wat komt er voorbij eigenlijk? Hoe ziet dan zo'n optreden van Bram Bongers eruit?
1: Ja, eigenlijk altijd heel verschillend. Ik deed altijd mijn repertoire aanpassen op de mensen die er waren. Maar nu zijn we wel steeds meer aan het neigen naar een eigen show. En die zijn we ook in elkaar aan het zetten. Maar dat voor nu heb ik eigenlijk heel veel nederpopmuziek. Dus liedjes zoals Echt Lieve Scoop. Cheerio nu. Is natuurlijk, gaat ook door het dak.
0: Just in the Wild.
1: Ja, de Billen Medley van Kido. Die vind ik ook leuk om te doen. Ushuaia van Russo en Turfy Gang zing ik ook veel. Ja, dat soort nummers.
0: Dus, en betekent dat ook een beetje jouw voorbeelden zijn, artiesten waarvan je zegt, daar kijk ik een beetje naar? Of qua sound waarvan je zegt, want dat vind ik eigenlijk wel heel lekker.
1: Ja, qua sound sowieso. En ik luister er zelf ook naar. Het is gewoon precies wat ik leuk vind.
0: Maar wat deed jij zeg maar tot een paar maanden geleden? Wat doe je nu? Want ik kan me ook voorstellen dat je nog iets van een opleiding deed. En dat je misschien wel ergens anders werkte. En dat is even compleet anders gelopen.
1: Nou ja, sterker nog, ik doe nog een opleiding. Dus,
0: wat doe je?
1: Onderwijsassistent.
0: Oké.
1: Dus ik wou altijd heel graag leraar worden. Maar dus ik zou hierna eigenlijk de PABO gaan doen. Maar dat gaat niet meer door.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik ga wel kiezen voor het zingen. En ik moet nog 2 maandjes, 1,5 maand naar school. Ja, naar stage eigenlijk vooral.
0: En wat vinden ze daar dan op die stage ervan? Dat jij in 1 keer zo mega succesvol bent. En heb je er überhaupt nog tijd voor? Of denk je, weet je, ik maak het gewoon af en dan zien we wel.
1: Nou ja, ik denk dat zij dit niet willen horen. Maar eigenlijk dat tweede. Nee, maar ik vind het superleuk hoor. Maar ja, op dit moment zit ik zo op een roze wolk. Dat ik eigenlijk denk, ik wil gewoon heel graag vol gaan focussen op het zingen.
0: Ja.
1: En maar ja, de mensen vinden het allemaal superleuk. En dat geeft mij ook weer energie om... ja, ik vind met kinderen werken sowieso leuk. Dus dat geeft mij eigenlijk de hele week energie. En dan kan ik die energie weer in het weekend kwijt.
0: En die komende maanden is dus gewoon gekkenhuis. Ja, dat kermisseizoen, ja. Festivalseizoen, het zomerseizoen.
1: Ja, ja, ja, echt waanzinnig. Ik heb er super veel zin in.
0: En tussendoor nog even op vakantie?
1: Ja, in juli heb ik... nou ja, dat hebben we dus al best wel lang gepland. 3 weken vakantie. Maar... ja, dus dan ben ik er even tussenuit.
0: En wat is dan de bestemming? Waar ga jij even een feestje maken?
1: Ik ga met mijn vriendjes, met mijn vrienden op vakantie naar Griekenland. Naar Gersonisos en dan met mijn vriendin naar Spanje.
0: En hoe ga je dat dan doen? Want ik kan me voorstellen, op Gerso word je overal herkend. Dan kom je een club binnen, gaan ze je liedje draaien. Ja.
1: Nou ja, nou ja dan kijk ik wel hoe ik ermee omga.
0: Maar, ik bedoel, nu staat hij dus al bijna op 2K. Tegen die tijd, dan heb je waarschijnlijk de 4 aangetikt.
1: Ik zei al, ik laat het allemaal op me afkomen. Dat zou natuurlijk niet normaal zijn. Maar dat vind ik sowieso altijd bijzonder. Als mensen je herkennen of iets een foto willen. Dan denk ik ook van ja, ik ben ook maar gewoon 18-jarige jongen. Met een microfoon in de hand en dat is het.
0: Maar ja, wel met een plek in alle hitlijsten.
1: Ja, nou ja, ja.
0: Dat is dan ook wel weer zo. We gaan het zo meteen hebben over Ideale Schoonzoon. En ook Monique Smit met Ik Wil Je Helemaal komt eraan. Eerst Jeroen van der Boom bij Unity NL. Welkom in mijn hart.

0: Ik wil je helemaal en welkom in mijn hart van Jeroen van der Boom. Die hoorde je bij Unity NL, waar Bram Bongers in de studio is. Ja, het is een rondje door Nederland. Hè. Iedereen die leert jou langzaam een beetje kennen.
1: Ja, dat blijkt. Want als ik ook kijk naar de streams bijvoorbeeld van Ideale Schoonzoon, is door heel het land. Echt heel raar om te beseffen eigenlijk.
0: Is er een bepaalde plek waarvan je merkt van, hey, daar doet het liedje het nog net wat beter dan daar?
1: In Brabant, Gelderland wel veel. En bij mij in de buurt dan Venlo. Maar ook Amsterdam, Rotterdam. Maar dat zijn natuurlijk grote steden.
0: Ja.
1: Maar daar wordt die eigenlijk het meest gestreamd.
0: Maar ja, wel super vet. Het gaat gewoon meteen vanaf dag 1 hartstikke lekker met jou. Ja. Kan jij je trouwens nog herinneren wat dan de eerste keer was dat jij het liedje deed? En hoe spannend vond jij dat?
1: Dat kan ik me zeker herinneren. Dat was in Roermond. Dat was een zaal met 2.500-3.000 man meteen. En toen moest ik optreden van de hele line-up. En toen was het nog niet zo druk, maar wel heel gezellig al. Alleen toen zeiden ze, ja, omdat je single uit hebt, wil je hem vanavond om 11 uur primetime nog een keer doen. Als de tent vol staat. Zei ik, ja, is goed. Dus dat vond ik super vet. En dat was wel spannend. Maar het bizarre was, hij was 1 dag uit. En er stonden mensen vooraan al gewoon het refrein mee te zingen.
0: Ja, maar dat is toch lekker? Dan dat kom je toch echt, als het ware, in een warm bad binnen.
1: Ja, dat gevoel is niet te beschrijven. Dat zal je nooit gaan vervelen, denk ik.
0: En is dit dan zeg maar het liedje waarvan je zegt, hier gaan we het bij laten? Of ligt er heel veel klaar? Ben je veel aan het schrijven? En worden er misschien ook al wel liedjes bij je aangeboden?
1: Nou, we hebben inderdaad nu de tweede klaar liggen. En ik ga nog niet zeggen wanneer en hoe, maar ja, ik ben er heel trots op en ik vind hem stiekem nog wel iets vetter dan Ideale Schoonzoon.
0: Dus die lijn die gaan we lekker doortrekken?
1: Die lijn gaat zeker doorgetrokken worden.
0: Ja, Ideale Schoonzoon, deze vraag wordt je waarschijnlijk iedere keer gesteld. Maar ben jij er zo eentje, zeg maar, die alles doet en heel keurig is tegen je schoonouders? Of
1: stiekem
0: toch wel een beetje stout?
1: Nou, dat probeer ik wel. Ik ben wel, voor mijn vriendin probeer ik altijd heel lief te zijn. En ik heb hele leuke schoonouders en een hele leuke schoonfamilie. Dus daar ben ik heel blij mee. Daar doe ik heel veel mee. Dus ik weet niet of ze mij de ideale schoonzoon vinden, maar ik doe in ieder geval mijn best.
0: Ja, het is echt wel ook voor hun natuurlijk een soort van ander leven in één keer dat jij hebt. Ja. Hoe gaat jouw vriendin daarmee om bijvoorbeeld?
1: Ja, mijn vriendin is eigenlijk, ja, ik ben super trots op haar en zij op mij. En we steunen elkaar erin. En zij mij dus ook. En dat doet ze eigenlijk, onbeschrijfelijk goed. Dus ik heb heel veel aan haar, ja.
0: Dus zij promoot die plaat ook overal. En zij wil jij natuurlijk gewoon een glansrijke carrière krijgt. Die ook gewoon lang mag duren.
1: Ja, zij is er vanaf dag 1 bij geweest. En dat maakt het eigenlijk zo mooi. Dus zij heeft alles meegemaakt. Ook dat toen we van helemaal van niks kwamen. En daarom is ze nu ook zo trots. En dat gevoel samen te mogen delen is ook echt geweldig.
0: Wie heeft de ideale schoonzoon eigenlijk geschreven? En hoe lang lag dit liedje al klaar voordat je hem eindelijk mocht laten horen?
1: Ik denk, geschreven door Jeffrey de Haas en door Nathan Green. Mm-hmm. En ik denk dat die al sinds vorig jaar november, denk ik, oktober, november, dat die wel al, de demo's, die waren er toen al, ja.
0: En dan moet je dus zo'n liedje gewoon nog ruim 4 maanden lang laten liggen. Je mag het niet laten horen.
1: Oh ja, dat was, dat vind ik dan wel altijd moeilijk, maar het is aardig gelukt.
0: Hey, hoe trots ben jij?
1: Ja, ik ben eigenlijk nooit echt snel trots op mezelf, maar nu met alles wat er gebeurt en ook hoe hard ik samen met mijn team en ook Jort ervoor gewerkt heb, ja, ben ik stiekem toch wel een beetje trots, ja.
0: Het liedje is overal te streamen, overal te downloaden en staat momenteel op nummer 13 genoteerd in de Unity NL Top 25. Bram Bongers, dit is Ideale Schoonzoon.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed.

0: De beste muziek van eigen bodem, Unity NL. Met Billy Dans, Tranquilo. En daarvoor de eerste officiële, de ideale schoonzoon van Bram Bongers.
1: Oeh.
0: Ja. Dat is echt een toffe plaat.
1: Ja, thanks man.
0: Jij zegt, de nieuwe die gaat hij nog overtreffen.
1: Dat gaan we zien, maar ik hoop het wel. En ik denk het stiekem misschien ook wel.
0: Hey, en zijn er al mensen die in jouw DM af en toe zitten met de vraag van, joh, kunnen we samenwerken of is er wat mogelijk?
1: Ja, die zijn er, maar op dit moment wil ik eerst mijn eigen sound bouwen. Dus voor nu wil ik eigenlijk nog eigen singles uitbrengen. Maar wie weet ooit.
0: Ja. Ah, ik vind het wel tof. Je bent 18 en je bent echt mega serieus. Je hebt het volgens mij voor jezelf echt helemaal uitgestippeld. En je weet echt wel, dit wil ik zeker en dit wil ik niet.
1: Ja, we hebben eigenlijk dan met Jort, mijn manager, hebben eigenlijk voor alles maken we eerst een plan voordat we eraan beginnen.
0: Ja.
1: Dus we willen gewoon alles zeker weten en wat we van elkaar willen, wat we zelf willen. Dus ja, dat eigenlijk.
0: En dan echt gewoon kijken, wat komt er op mijn pad en wat kunnen we doen?
1: Ja, dat.
0: Hey, en wanneer heb je dan zeg maar een repertoire dat je kan zeggen, oké, dit zijn echt allemaal eigen banden. Nu kunnen we gewoon 30 minuten vullen met eigen repertoire. Want ik kan me voorstellen dat dat ook wel een grote wens is.
1: Ja, we zijn nu bezig dan met die live banden te laten maken. Die worden allemaal live ingespeeld. Dus die zijn hopelijk in juni klaar. Dus volgende maand. En dan, het wordt echt super vet. En ik heb super veel zin om dan die show te gaan doen voor iedereen. En te laten zien wat we kunnen.
0: Gewoon echt knallen.
1: Echt knallen. Het wordt echt een knalset. Ja.
0: En hoe zorg jij dan dat je iedere keer toch weer, want ik kan me voorstellen, die agenda die is vol, volle weekenden, dat je iedere keer energiek op dat podium staat. Dat je toch iedere keer weer zeg maar zoiets hebt van, we kunnen 100% alles geven.
1: Ja, waarom? Ik bouw de energie in de week dan weer op, na het weekend. Mm-hmm. En dan in het weekend kan ik weer knallen. Maar ik krijg vaak van de mensen zoveel energie. Dat ik, omdat ik het natuurlijk super leuk vind. Dus ja, mijn plezier geeft mij energie. De mensen geven mij energie. Adrenaline. Dus het speelt allemaal mee.
0: Ja, eigenlijk alleen maar positiviteit.
1: Ja.
0: Dus de komende 10, 20 jaar gaan er liedjes aankomen. En als ik zeg maar over een jaar of 10 zeg van, ja, die Bram die zat toen op maandag 11 mei bij mij in de studio. Staat nu in de Ziggo Dome en in de Arena of een andere grote plek. Dan klopt dat wel een beetje zo?
1: Dat zou wel een droom zijn, ja.
0: Wat is maar, zeg maar voor jou het allerhoogste? Echt het hoogst haalbare?
1: Wel Ziggo Dome, denk ik. Ik heb 3 wensen. Wat 3 podia die me echt heel vet lijken. En dat zijn Mega Piratenfestijn, 538 Koningsdag en de Ziggo Dome.
0: Nou, volgens mij binnen nu en 12 maanden moet er toch wel eentje lukken.
1: Nou, dat zou echt waanzinnig zijn. Maar we gaan het zien. We laten het op ons afkomen.
0: Het voordeel is, aan de ambitie ligt het zeker niet. En Bram, mochten nou de luisteraars meer van jou willen weten, jou willen liken, toevoegen, in de gaten willen houden, waar ben je allemaal te vinden?
1: Social media vooral. Daar post ik eigenlijk alles op wat er gebeurt. Tegenwoordig maak ik ook YouTube video's. Mijn eerste YouTube video die komt komende week online.
0: Oké.
1: Dus dat is een best wel leuke video geworden.
0: Een soort inkijkje is dat?
1: Ja, een beetje backstage. Dus meer mensen zien op Instagram en TikTok vaak mijn shows. Maar ik vond het ook leuk om een keer meer behind the scenes te filmen. Dus dat hebben we nu gedaan. En dat komt komende week online. Maar vooral op Instagram, TikTok, Facebook. Staan allemaal clipjes.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden hier bij Unity NL.
1: Dankjewel.
0: Dan weet jij wat je nu moet gaan doen.
1: Wat moet ik gaan doen?
0: Nou, dat bekende bordje.
1: Oh ja, een foto maken.
0: Ja, de foto die komt zometeen natuurlijk op de socials van Unity NL te staan. De welbekende foto, eigenlijk de eerste van Bram Bongers.
1: Ja.
0: Ik vond het tof dat je er was.
1: Ja, heel erg bedankt. Ik vond het tof dat ik er mocht zijn.
0: En heel graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Is dit de nieuwste Numidia?

0: En die maandag, dat is het vandaag. En het voordeel is dan ook wel weer dat die maandag werkdag inmiddels achter de rug is. Dus dan kunnen we die dan weer afstrepen. Sander Kwarte, maandag. En daarvoor de nieuwste van Numidia. En die heet Ik Bleef Geloven. Het is de middagshow van Unity NL met Bram Bongers in de studio. En op dit moment bezoek vanuit Dongen. Dat ligt in Brabant. Robin Daver, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, heel goed.
0: Wat heb je vandaag allemaal uitgespookt?
1: Nou, ik ben eigenlijk... Toen ik wakker werd, gelijk hier naartoe doorgereden. Het was wel een eentje rijden.
0: Wacht even, toen je wakker werd, ben je meteen deze kant op gegaan? Ja. Ging dan jouw wekker om 2 uur of heb je er gewoon heel lang over gedaan?
1: Ja, ik ben wel pas om 2 uur in mijn bed.
0: En wat heb je dan gisteravond gedaan dat het zo laat is geworden? Of ben jij meer iemand van het echt uitslapen?
1: Nou ja, gezellig moederdag gevierd met de familie en ja, lekker uitslapen. Weekend even goed pakken.
0: Lekker relaxed. Hey, wat doe je normaal dan in het dagelijks leven, buiten het feit dat jij regelmatig op de bühne te vinden bent?
1: In het dagelijks leven ben ik ook nog kapper. Dus daar werk ik van dinsdag tot zaterdag. En dan het weekend in de avonden gelijk door naar optredens.
0: Oh, wat grappig. Dus een soort van zingende kapper. Is het daar ook begonnen, dat zingen? Of heeft dat weer een andere oorsprong?
1: Ja, wel een beetje. Eerst maakten ze altijd grapjes van, volkszanger. Maar en nu wordt het eigenlijk een beetje werkelijkheid.
0: Maar ja, wat is er voor jou echt de aanleiding geweest om te zeggen, ik wil zingen, ik wil optreden en ik wil ook nog eens eigen platen maken?
1: Ja, ik deed altijd al wel op feestjes. En toen had ik op een gegeven moment zangles gekregen. En toen hebben mijn ouders me voor mijn verjaardag eigenlijk een plaatje gegeven. En toen werd het allemaal wel heel serieus. En toen zijn we eigenlijk aan deze carrière begonnen.
0: Dus zij zijn een beetje de aanstichters en misschien ook wel de reden dat jij hier vandaag zit?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen.
0: En wat tof. En wat is dan voor jou, zeg maar, waarvan jij zegt, ik ben nu kapper. Uiteindelijk zou je misschien wel zanger fulltime willen worden. Zou je dat willen inruilen? Of zeg je, gewoon eens kijken wat er gebeurt en hoe ver we dat misschien wel kunnen gaan schoppen?
1: Ja, als het mogelijk zou zijn, zou ik het wel willen inruilen. Knippen vind ik ook wel heel leuk. Maar ja, het zingen en het, dat is toch wel een beetje een droom voor mij.
0: Gewoon knallen.
1: Ja.
0: En liedjes maken. En dan hoorde ik jou net een rijtje opnoemen. Een Guido van de Graaf, een Mart Hoogkamer, een Samuel Welten. Zijn een beetje voorbeelden voor jou. Ook qua sound, of zeg je zelf, wil ik misschien wel een klein beetje een andere kant op?
1: Ja, wel een beetje naar sound, maar toch wil ik ook een beetje mijn eigen sound creëren. En dat heel belangrijk is.
0: En hoe moet dat dan gaan klinken? Heb je daarover nagedacht? En wie zitten er allemaal in jouw eigen team?
1: Ik duik nou vaak de studio in met Randy, Watsils. En ik denk dat we samen nog heel veel mooie dingen hopelijk kunnen maken.
0: En hoe was het dan om de eerste keer in zo'n studio te staan en dan jouw eerste eigen plaat uit het niets uit te moeten zingen?
1: Ja, dat ging eigenlijk met mijn vader er ook bij, met een grapje en een grol. Zijn we eigenlijk zo een beetje tot het nummer tot stand gekomen.
0: En dan in één keer, een paar weken geleden, komt dus die eerste plaat uit.
1: Ja, dat was wel een beetje spannend hoe het ging doen en hoe het natuurlijk bij de mensen om je heen, hoe die het opvingen. Maar na een week had ik al gelijk mijn eerste optredens en toen kende hem iedereen hem al. Dus dat was hartstikke leuk om te zien.
0: En voor hoeveel man heb je dan inmiddels nu mogen zingen?
1: Ik denk ongeveer een mannetje of 500-600.
0: Oh, lekker.
1: Ja, dus dat was wel leuk.
0: Gaat dus de goede kant op. En die agenda dan voor de komende maanden, begint die ook een beetje vol te stromen?
1: Ja, langzamerhand begint die vol te stromen. Eigenlijk sinds Koningsdag, want toen stond ik bij in mijn eigen dorp op te treden. En toen werd het allemaal wel heel goed ontvangen. En langzamerhand begint de agenda zeker vol te stromen.
0: Ja, een soort van visitekaartje dat je hebt afgegeven.
1: Ja.
0: En van het een komt dan het ander.
1: Ja.
0: Hey, nou heb je wat meegenomen. Je wilde me net al geven. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat het is wat naast je staat.
1: Ja, dit zijn plaatselijke drankjes bij ons. Het Dongense drupske en het Dongense praatwater.
0: Oh jee. Wacht even, die ga ik even van je aanpakken. Is het dan zo dat als ik dit vanavond ga drinken, dat ik dan morgenochtend of morgenmiddag eigenlijk moet ik zeggen om 2 uur wakker ga worden?
1: Ja, als je ze allemaal opdrinkt misschien wel.
0: Ja, dat is ook wel waar. Nee joh, ik ga dit lekker mee naar huis nemen. En ik ga daar komend weekend eens eventjes lekker van genieten.
1: Ja, dat is fijn.
0: Dan gaan wij het zo meteen hebben over Uit het Niets, jouw eerste officiële single. En ook Raymond Hermans komt eraan samen met Wesley Klein, Stapje. Eerste nieuwste van Gerard Joling bij Unity NL. Dit is Niet voor één keer.

0: is wel lekker een beetje interactief zo aan het einde van de middag. Raymond Hermans, Wesley Klein en Stapje. En daarvoor Gerard Joling met Niet voor één keer. Robin Daver is in de studio. Een paar weken geleden jouw eerste officiële liedje. Spannend, de dag dat hij uitkwam. En dat je wist van oké, nu gaat hij daadwerkelijk door iedereen gehoord en gezien worden.
1: Ja, dat was wel even spannend. Maar ik kreeg al gelijk heel veel leuke reacties. Dus daar was er wel snel vanaf.
0: Hey, en dan bij Randy Wadsils in de studio. Daar is de plaat opgenomen. Hoe lang heb je daarover gedaan? En was je er voor jezelf vrij snel over uit wat je wilde qua sound?
1: Ja, we hadden lekker een vrolijk nummertje. Ik denk dat er eerst een uurtje of 3-4 eigenlijk aan hebben gezeten. Toen stond het er eigenlijk al wel grotendeels op. Dus het ging eigenlijk heel vlot. En de rest des geschiedenis.
0: Ja, de rest is gewoon de plaat die er nu officieel is. Liedje is uitgekomen. Hey, en de sound van Randy Wadsils, heb je die zelf uitgekozen? Dacht je, dan moet ik daar mijn plaat opnemen? Of kende je helemaal ergens van?
1: Dat is wel een grappig verhaal. De vader van Randy, die deed bij mijn ouders de telefonie. En die raakte een beetje aan de praat van... En mijn zoon, die wil een beetje met muziek aan de gang gaan. En zo kwamen we eigenlijk een beetje bij Randy uit.
0: Oké. Dus eigenlijk via. En toen dacht je, nou, dan moet ik het daar ook maar gaan opnemen. En dan kom je zo'n studio binnen. En dan wordt er natuurlijk aan je gevraagd, wat wil je? Wat wil je zeker niet in je plaatje hebben? En hoe moet het een beetje gaan klinken? Wat was jouw antwoord?
1: Ja, ik zei van, ik wil het gewoon een beetje de nieuwe stijlen. Dus lekker verfrissend. Lekker zomer, swingend. Nou, dat was wel een beetje...
0: En heb je dan voor jezelf zoiets van, dan gaat het bij één liedje blijven? Of gaan we geen eendagsvlieg worden en gaan we gewoon echt door?
1: Nee, we willen wel lekker doorpakken. Binnenkort gaan we lekker de studio induiken en dan gaan we zien wat eruit komt.
0: Ja, liedje heet Uit het Niets.
1: Ja,
0: waar gaat hij precies over? Misschien ook wel een beetje autobiografisch. Uit het Niets komt er in één keer een plaat en ben je gaan zingen?
1: Ja, daar is de titel wel een beetje op bedacht. En toen hebben we een verhaal bedacht over een... dat je een meisje tegenkomt op het terras en die zie je eigenlijk wel zitten.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen.
0: En uit het niets denk je, nou, dat kan nog wel eens wat gaan worden.
1: Ja.
0: Hey, hoe wordt het liedje ontvangen? Wat zijn de reacties van jouw vrienden, familie en misschien wel mensen die je nog helemaal niet kende en die je inmiddels toevoegen, DM'tjes sturen en noem maar op?
1: Ja, ik krijg echt van alle kanten leuke reacties. Ook als ik aan het optreden ben en daarna krijg ik... Mensen vragen ook in één keer van, mag ik met je op de foto? Dat was voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw. En iedereen zingt hem lekker mee, dus dat is helemaal top.
0: Gewoon een goede start van jouw eerste plaat.
1: Ja, zeker.
0: Zullen wij hem bij Unity NL gaan draaien?
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Liedje is te streamen, is te downloaden en nu te horen op de radio tijdens de middagshow. Robin Daver.

0: Afkomstig uit Groningen, Kevin Paré en Serie A. En daarvoor Robin Daver. Het is zijn eerste officiële Nederlandstalige plaat. Die heet Uit het Niets. En ja, hier gaat het niet bij blijven, toch?
1: Nee. Ik wil nog heel veel leuke nummers uitbrengen. Binnenkort gaan we werken aan een zomerplaatje voor de komende zomer. En ja, kijken hoe die... Hoe die uit gaat komen.
0: Dus ergens zo in juli, misschien augustus, dan gaat er sowieso een tweede officiële track komen.
1: Ja, daar ergens rond die tijd gaat die er komen, denk ik. Ja.
0: En ben je al een beetje aan het nadenken hoe die dan moet gaan klinken en wat er wel en wat er niet in moet gaan zitten?
1: Wel een beetje, maar we houden nog lekker verrassing.
0: Gewoon rustig aan, alles op zijn tijd. Komende week, hoe gaat jouw agenda eruit zien, Robin?
1: Komende vrijdag heb ik een... Van een hockeyclub, een teamjaarafsluiter.
0: Oh jee, dat zijn de beste feestjes, hè?
1: Ja, dat zeggen ze wel. Dus
0: ja, daar wordt. Wacht even, ik zal even kijken wat hier nou in zat. Maar Dongens Drupke, ik weet niet of het in Dongen is, maar die gaan er ongetwijfeld wel in.
1: Nee, het is in Tilburg, dus.
0: Dat is nog beter.
1: Beter. Nee, en zaterdag bij een voetbalclub. Ook een jaarafsluiter. En daarna nog bij een privéboeking.
0: Oh, dat gaat wel goed komen.
1: Zeker,
0: gewoon een lekker weekend voor de boeg. Hey, en de komende tijd is het dat je gewoon probeert om zoveel mogelijk naam te maken. En uiteindelijk dat er gewoon iets gaat gebeuren rondom jou als zanger, als artiest zijnde.
1: Ja, eigenlijk mijn naam zoveel mogelijk neerzetten. Lekker ervaring opdoen op het podium. En ook een beetje genieten.
0: Lekker knallen. Dus eigenlijk met dank aan jouw ouders... En misschien ook wel een beetje met dank aan Randy en dan weer zijn vader. Is dat balletje gaan rollen?
1: Ja, sowieso wel gaan rollen, ja.
0: Ja, wel super tof.
1: Zeker.
0: Inmiddels hebben wij ook de foto gemaakt van Robin. Die komt zo meteen te staan online op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. En hoe ben jij dan te vinden online?
1: Gewoon op naam Robin Daver. TikTok, Instagram, Facebook.
0: Kunnen we alles over je vinden?
1: Zeker.
0: Ik wens jou een hele fijne maandagavond.
1: Ja, ook een fijne maandag.
0: Gewoon je, hè?
1: Ja.
0: Maak er een knallende week van. En ik ben benieuwd naar de zomerplaat die onderweg is over een paar maanden.
1: Komt helemaal goed.
0: Robin Daver in de studio. En ik ben er morgen weer vanaf 5:00 een gloednieuwe middagshow. Nu heb ik nog voor je, niet bang voor de duivel, Frank van Etten.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgelopen.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Begens met het NOS-journaal.
3: Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig. In de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. En het zijn vooral dagelijkse files. Maar een paar springen eruit. Om te beginnen de A4 in Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmaden en Den Haag-Zuid 20 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat verder opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte is er ook een file weer op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum staat 2 kilometer. Het kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yes, hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig, zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het westen van het land. Wat opvalt op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Noord een kleine 10 minuten vertraging. A20 Kloont richting Gouda. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. En er staat zo'n 6 kilometer file. En tenslotte geldt dat ook voor de A20 in de andere richting. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. Zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nee, er valt hier niks te doen, ik wil op stap. Maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erik Evengroet van de AWB. 1 file nog in het westen van het land en die staat op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity.nl regio hits. Unity.nl. Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten is vanaf nu officieel eigenaar van de Kruispuntkerk. De aankoop werd op 12 februari al door de gemeenteraad goedgekeurd, maar de koop is nu officieel afgehandeld. De gemeente gaat nu starten met de herontwikkeling van het kerkgebouw tot een nieuw cultureel centrum. Op de plek waar 140 jaar geleden de 3 oktobervereniging werd opgericht, namelijk de Stadsgehoorzaal in Leiden, is een plaquette onthuld die herinnert aan die oprichting. Dat gebeurde aan de vooravond van de algemene ledenvergadering. Dubbel feest, want de Stadsgehoorzaal zelf viert dit jaar haar 200-jarig jubileum. En na ruim 6 jaar verdwijnt het enige kattencafé van Leiden. Oprichter en eigenaar Chantal Veilbrief laat weten genoten te hebben van haar droom, maar ze gaat nu voor een nieuwe uitdaging, namelijk moeder worden. De zorg voor een kind en een kattencafé is volgens de ondernemer niet te combineren. En dus gaan de deuren dicht. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Het koelt flink af, het kwik daalt tot 7 graden. Ook morgen is het wisselvallig, zon en bewolking wisselen elkaar af en af en toe valt er wat regen. En de temperatuur loopt op tot 12 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door al die met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: er wel. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorot Megens met het NOS Journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.